Dat was het kwartet van Sonny Rollins met zijn compositie Doxy. De cornetist was Don Cherry, de bassist Bob Crenshaw en de slagwerker Bill Higgins. En de opname is uit juli 1962. We gaan door met nog twee stukken van dit album dat getiteld is Our Man in Jazz. De eerste songs werden eveneens live opgenomen tijdens hetzelfde concert in juli 1962. En het tweede stuk is een studioopname uit februari 1963.

in House of... In House of...

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hardbop met deel 8 over tenorsaxofonist Sonny Rollins. Deel 1 tot en met 7 zijn natuurlijk nog terug te luisteren via onze site www.concertzender.nl. Eind jaren 50 besloot Sonny Rollins zich enige tijd terug te trekken om zich te kunnen bezinnen op zijn muzikale toekomst. De reden daarvoor is onduidelijk, maar kenners menen te weten dat Rollins zijn positie wilde bepalen tegenover nieuwe muzikale stromingen, zoals die door saxofonisten als John Coltrane en Ornette Coleman in gang waren gezet. Tot grote vreugde van zijn fans maakte hij in 1962 zijn rentrée met het begin van dat jaar opgenomen album The Bridge. De andere muzici zijn gitarist Jim Hall, bassist Bob Crenshaw en slagwerker Ben Reilly.

U luistert naar het kwartet van tenorsaxofonist Sonny Rollins met opname uit begin 1962. Tijdens zijn afwezigheid op de podia zat hij overigens niet stil. Hij placht vaak helemaal alleen, al blazend op een brug in de open lucht, zijn muzikale conditie op peil te houden. Het titelstuk van het album heet dan ook The Bridge. En daarna hoort u nog de Cole Porter song You Did Something to Me.

0: In House of Hardbop hoorde u aflevering...
1: Dit is de Concertzender en welkom het komend half uur bij House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar aflevering 7 van een serie die gewijd is aan tenorsaxofonist Sonny Rollins. Dit keer met opname uit 1958. Vanaf 1957 trad Rollins vooral in trioverband op, dus met contrabas en slagwerk. We beginnen met de musical song If You Were the Only Girl in the World. De bassist is Henry Grimes en de slagwerker Spex Wright.

Dat was het trio van tenorsaxofonist Sonny Rollins met een opname uit 1958. Op hetzelfde album staan ook vier stukken met een grote band, vandaag de titel Sonny Rollins en The Big Brass. Het orkest bestaat naast Rollins zelf uit vier trompetten, drie trombones, een tuba en een ritmesectie. Arrangementen zijn van de hand van Ernie Wilkins.

0: In House of Hard Bop hoorde u het kwartet van tenorsaxofonist Sonny Rollins met opnamen uit 1956. Volgende week meer opnamen uit datzelfde jaar. Het programma House of Hard Bop wordt voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.
1: Welkom bij House of Hard Bop. In de derde aflevering over tenorsaxofonist Sonny Rollins kunt u nu luisteren naar opname uit 1956. Rollins was in deze periode al erg productief, vooral in kwartetbezetting. Maar daarnaast maakte hij ook albums in quintetbezetting, samen met de legendarische trompetist Clifford Brown, die net als Rollins werd geboren in 1930, maar al in 1956 bij een tragisch auto-ongeluk om het leven zou komen. De ritmesectie bestaat uit Ritchie Powell piano, hij was de jongere broer van pianist Bud Powell, George Morrow bas en Max Roach slagwerk.

In House of Hard Bop luistert u naar opname van saxofonist Sonny Rollins met trompetist Clifford Brown. Beide golden als de bekendste exponenten van de hard bop in begin jaren 50. U hoort nog twee stukken van het album Sonny Rollins Plus 4, opgenomen in maart 1956.

Dat was Eric Dolphy met het trio van pianist Misha Mengelberg. Met twee stukken van zijn laatste plaat uit 1964. De titels waren Epistrophe, dat was een stuk van Thelonious Monk, en The Matrix Speaks, The Panther Walks, een stuk van Dolphy zelf. Opvallend hoe goed het grillige pianospel van pianist Mengelberg aansluit bij dat van Dolphy. En opvallend hoe swingend de ervaren bassist Scholz en de jonge slagwerker Benink samenwerken. Dolphy zou overigens in 1964 op het vliegveld van Berlijn bezwijken aan de gevolgen van een verwaarloosde suikerziekte. Hij was toen nog maar pas net 36 jaar oud. We laten nog twee stukken horen van deze gedenkwaardige sessie met Dolphy op basklarinet. Eerst een stuk van Misha Mengelberg, Hyper Christmas Trifus, en daarna nog een stuk van Dolphy zelf, Miss Anne.

0: Applaus voor een stuk van Eric Dolphy zelf, Miss Anne. In House of Hardbop heb je geluisterd naar rietblazer Eric Dolphy met de trio van pianist Misha Mengelberg uit 1964. De laatste opname die Dolphy maakte. Dit programma werd samengesteld door Willem van Manen. En voortaan is dat, even kijken, op de dinsdagavond van 7 tot 7:30 te beluisteren. Net zoals Holiday for Hipsters, dat gaat ook naar de dinsdagavond. En allerlei andere programma's ook. Hier hebben we er nog 3 te gaan. Het Grote Geluid, dadelijk om 16:00 van Lex Lamme. Of The Record van Hans Dijkstel. En dan Het Paleis van de Weemoed van Sjaak Rodenburg. Nou ja, ik had het al eerder gezegd. We gaan dus van Radio 6 af, maar we blijven natuurlijk voorlopig wel te beluisteren via www.concertzender.nl. Tot dan, tot daar.
1: Goedemiddag, welkom. En in het magazine zijn we toe aan House of Hardbop. Vandaag vragen we in House of Hardbop aandacht voor trompetist Booker Little. Die leefde van 1938 tot 1961. In de jaren 50 werd Clifford Brown beschouwd als de belangrijkste hardbop-trompetist. Booker Little was 8 jaar jonger, maar stond klaar om Brown waardig naar de kroon te gaan steken. Dat dat er echter niet van is gekomen, kwam doordat Booker Little veel te vroeg overleed op de leeftijd van 23 jaar aan de gevolgen van een bloedziekte. Niettemin was hij de laatste jaren van zijn leven heel productief. Hij maakte een aantal albums onder eigen naam en trad veel op met rietblazer Eric Dolphy. De volgende opnamen zijn uit december 1960. In het eerste stuk speelt Dolphy basklarinet en in het tweede hoor je hem op fluit.

Dat was het quintet van rietblazer Eric Dolphy en trompetist Booker Little met opname uit 1960. De ritmesectie bestaat uit Jakey Byard piano, Ron Carter bas en Roy Haynes slagwerk. Booker Little overleed veel te vroeg in 1961. Maar ook Eric Dolphy overleed kort daarna in 1964 als gevolg van een verwaarloosde suikerziekte. Kenmerkend voor beide blazers is dat zij op een voor die tijd behoorlijk vrije manier omgingen met het hard bop-idioom. Zowel in harmonisch opzicht als qua frasering. We horen nog twee stukken van het album Far Cry uit 1960. Dolphy speelt hier eerst basklarinet en daarna alt-saxofoon.

Dat waren drie stukken van Silver. Pyramid, Moonrace en Safari. Je luisterde naar het Horace Silver Quintet met opnamen uit 1958. Volgende week in House of Hardbop aandacht voor de Jazz Messengers met opname uit datzelfde jaar. Dit programma werd samengesteld door Willem van Manen. Straks na 4 uur, Ludicus Straight Ahead met Jaap Ludeke. En als ik me niet vergis, muziek van Dizzy Gillespie. Namens Jaap Dijker dus, wens ik je nog een hele fijne middag.

0: Radio 6. Luister verder.
1: Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hardbop. Vandaag hoor je deel 4 van een serie die gewijd is aan pianist en componist Horace Silver. Hij werd geboren in 1928. In februari 1954 traden de Jazz Messengers op in de New Yorkse jazzclub Birdland. Een concert dat inmiddels legendarisch is gebleken vanwege het bijzonder hoge niveau. Bij studioopname wordt nu eenmaal vaak minder geïnspireerd gespeeld dan live het geval is. De bezetting: Clifford Brown trompet, Lou Donaldson altsax, Horace Silver piano, Curly Russell bass en Art Blakey slagwerk. Je hoort om te beginnen 2 Silver-composities, Split Kick en Quicksilver.

Je luistert naar de Jazz Messengers met een live registratie van een concert uit februari 1954 in de New Yorkse jazzclub Birdland. Clifford Brown was toen pas 23 jaar oud en gold als de meest veelbelovende trompetist van het moment. Helaas zou hij 2 jaar later bij een auto-ongeluk om het leven komen. Altist Lou Donaldson werd geboren in 1926 en leeft nog steeds. En drummer Art Blakey leefde van 1909 tot 1990. We horen nog 2 stukken uit dit concert. Eerst de zilvercompositie Mary en daarna een bluesthema van J.J. Johnson, Wee Dot.

0: In het vierde deel over pianist en componist Horace Silver hoorde je live-opname van de Jazz Messengers uit februari 1954. Volgende week het laatste deel, het Horace Silver Quintet met opname uit 1958. Dit programma werd samengesteld door Willem van Manen.
1: Radio 6. Luister verder.
2: Dit is de concertzender op Radio 6. Het is 3:30, tijd voor House of Hard Bop. En vandaag kun je in House of Hard Bop luisteren naar deel 3... gewijd aan pianist en componist Horace Silver, geboren in 1928. In november 1955 trad hij op met de Jazz Messengers in Café Bohemia in New York.

Dat waren de Jazz Messengers live vanuit het New Yorkse café Bohemia in november 1955. De bezetting: Kenny Dorham, trompet, Hank Mobley, tenor sax, Horace Silver, piano, Doug Watkins, bas en Art Blakey, slagwerk. Opvallend is hoe volwassen deze muzici al spelen. Ze waren namelijk nogal jong. De meesten waren midden 20. Alleen co-leader Art Blakey was een stuk in de 30. Verder bestond het repertoire die avond niet uit Silver-composities, maar uit stukken van onder andere de twee blazers, Kenny Dorham en Hank Mobley.

Je luistert naar de Jazz Messengers met live opname uit november 1955. Nog twee stukken nu. De standaard What's New, waarin bassist Doug Watkins centraal staat, en een bluesthema van Hank Mobley, Sporting Crowd.

Thank you.

Maar doelbewuste trompetist die met een milde, lyrische toon een elegante weg door de akkoordenschema's aflegt. Ook als gast bij altsaxofonist Jackie McLean komt Blue Mitchell weer met zo'n sterke, sierlijke solo op de proppen.

Dat was Cape Condition Blue met Blue Mitchell trompet, Jackie McLean altsax, Walter Bishop piano, Paul Chambers bas en Art Taylor drums. Dit eerbewijs van Jackie McLean aan Blue Mitchell is te vinden op de LP Capuchin Swing. Blue Mitchell is al bijna 4 jaar lid van het quintet van Horace Silver als hij in de zomer van 1962 zijn 7e en laatste LP maakt voor het Riverside-label, The Cupbearers. De band die hier aantreedt is in feite het Horace Silver Quintet, met pianist Cedar Walton op de plek van Silver. Maar de muziek ademt duidelijk de lyrische, beschouwelijke geest van Blue Mitchell, die als werknemer van Silver altijd een wat schellere toon moest aanslaan.

Dat was de Cupbearers met Junior Cook op tenor, Blue Mitchell trompet, Cedar Walton piano, Gene Taylor bas en Roy Brooks drums. Een paar jaar later wordt het tijd voor een nieuw quintet. Mitchell, Cook en Gene Taylor besluiten om bij elkaar te blijven. En de twee veelbelovende nieuwkomers zijn pianist Chick Corea en de talentvolle 18-jarige drummer Al Foster, die later een trouwe partner van Miles Davis zou worden. Luister naar Fungi Mama, een compositie van Blue Mitchell.

0: Dat was Fungi Mama, een opgewekte calypso-achtige compositie van Blue Mitchell, te vinden op de Blue Note LP The Thing to Do. In deze aflevering hebben we aandacht besteed aan de trompetist Blue Mitchell.
1: Je luistert naar de concertzender op Radio 6 en welkom bij Hard Bop Boulevard. We gaan luisteren naar de laatste aflevering van een serie die gewijd is aan tenorsaxofonist Johnny Griffin, die een paar maanden geleden overleed op 80-jarige leeftijd. Vandaag komen opnamen aan bod die Griffin maakte nadat hij zich in 1964 in Frankrijk had gevestigd.

Dat was Johnny Griffin met de big band van Kenny Clarke en Francis Bolland met een opname uit 1967. Het stuk heet Griff's Groove en is een compositie van Leider Bolland. In 1979 zou Griffin opname maken met onze eigen First Lady of Jazz, zangeres Rita Reiss. Nu volgen twee stukken van de plaat That Old Feeling.

Dat waren zangeres Rita Reis en tenorsaxofonist Johnny Griffin met het trio van pianist Pim Jacobs met twee stukken uit 1979. Nu volgen twee opnamen van Griffin met het trio van de Deense bassist Niels Henning Ørsted Pedersen. De plaats werd opgenomen in Kopenhagen in 1996 en heet Those Who Were.

0: In Harbor Boulevard heb je geruisterd naar tenorsaxofonist Johnny Griffin met kwartetopname uit de 1958, 61 en 62. Volgende week is Griffin te horen samen met collega Eddie Lockjaw Davis. Een van de meest legendarische tenorentandems uit de jazzgeschiedenis. Straks na 4 uur Ludeke Straight Ahead met Jaap Ludeke. Een fijne middag nog.
1: Dit is de concertzender op Radio 6 met Hard Bop Boulevard. Vandaag kan je in Hard Bop Boulevard luisteren naar de 4e aflevering van een serie die gewijd is aan tenorsaxofonist Johnny Griffin, die enige maanden geleden overleed op de leeftijd van 80 jaar. We beginnen met een opname uit 1959. Griffin heeft dan inmiddels zijn eigen stijl gevonden en die wordt gekenmerkt door melodische zeggingskracht in combinatie met een virtuose techniek. Die techniek is altijd functioneel en ontaardt nooit in smakeloze krachtpatserij. Daarnaast zijn er in zijn spel natuurlijk invloeden van de blues te bespeuren. Iets dat kenmerkend is voor de goede hardboppers. Je hoort hem nu in trioverband met bassist Sam Jones en slagwerker Albert Heath. Het stuk is van Babs Gonzalez en heet Lonely One.

Dat was Johnny Griffin in trioverband met een opname uit 1959. Afkomstig van de plaat The Little Giant. Een typerende naam voor deze kleine reus. De volgende opnamen zijn uit 1961 en weer in trioverband. De bassist is hier Bill Lee en de slagwerker is Ben Reilly. Eerst een ingetogen nocturne en daarna een medium stuk van Griffin zelf, Soft and Firm.

De opnamen die je zojuist hoorde komen van de plaat Change of Pace van tenorsaxofonist Johnny Griffin uit 1961. We gaan door met nog twee stukken van deze plaat. Maar hier is ook hornist Julius Watkins van de partij. Hij speelt in het tweede stuk een korte solo.

Tot besluit van deze aflevering in een serie over tenorsaxofonist Johnny Griffin keren we terug naar 1959. Je hoort zijn sextet in een mineur blues, een thema van Griffin zelf, getiteld 63rd Street Theme. De andere solisten zijn trompetist Blue Mitchell, pianist Wynton Kelly, trombonist Julian Priester en bassist Sam Jones.

0: In Hard Bop Boulevard heb je geluisterd naar de vierde aflevering van een serie over saxofonist Johnny Griffin, die een paar maanden geleden overleed op de leeftijd van 80 jaar. Volgende week aflevering 5. Dit programma werd...
1: En tot 4 uur, ons programma Hard Bop Boulevard. Vandaag komt deel 3 aan bod van de serie die we wijden aan saxofonist Johnny Griffin, bijgenaamd Little Giant. Hij leefde van 1928 tot 2008. In 1957 trad Griffin toe tot de Jazz Messengers van drummer Art Blakey. Het is een sextet met als blazers verder alt-saxofonist Jackie McLean en trompetist Bill Hardman. Je hoort een compositie van Griffin getiteld Off the Wall.

Off the Wall was dat van Johnny Griffin. Hij maakte nog meer opnamen met de Jazz Messengers. De volgende twee opnamen zijn uit 1958. Op alle twee is weer trompetist Bill Hardman van de partij. In het eerste stuk, Shorty, is ook de Cubaanse conga-speler Sabu Martinez te horen. Op het tweede stuk is pianist Thelonious Monk een opvallende verschijning binnen deze context. De Griffin-compositie heet Purple Shades.

Purple Shades, een compositie van Johnny Griffin. We gaan door met nog twee opnamen van de Jazz Messengers uit 1957. De blazers zijn hier weer trompetist Bill Hartman en Johnny Griffin op tenorsax. De pianist is in allebei de stukken de bekende hardbopper Junior Mans. Alle stukken die je hoort in deze uitzending zijn trouwens composities van Johnny Griffin. En voor meer details verwijzen we graag naar onze website www.concertzender.nl.

in Hardbop Boulevard heb je geluisterd naar deel 2 van een serie over saxofonist Johnny Griffin, die leefde van 1928 tot 2008. Volgende week volgt deel 3 en dit programma is samengesteld door Peter Smits. Maar we hebben nog een klein stukje muziek tot 4 uur. Techniek vanmiddag, Jaap Dijker.

En tot 4 uur is dit Hardbop Boulevard. Op 25 juli 2008 is de tenorsaxofonist Johnny Griffin overleden in zijn woonplaats Afay-Limousin in Zuidwest-Frankrijk. En hij is 80 jaar geworden. Hardbop Boulevard zal de komende 6 uitzendingen wijden aan het omvangrijke oeuvre van deze saxofonist die 63 jaar lang op het podium heeft gestaan. Vanaf 1945 tot een paar dagen voor zijn overlijden. Johnny Griffin wordt in 1928 in Chicago geboren. Hij doorloopt daar de befaamde Dusable High School, waar het wemelt van de talentvolle leerlingen. Dankzij de militaire dienstplicht raakte de vibrafonist-bandleider Lionel Hampton in de jaren 40 voortdurend muzici kwijt aan het Amerikaanse leger. En hij moest permanent jacht maken op talentvolle remplaçanten. Toen Johnny Griffin nog in de schoolbanken zat, had Hampton hem al in het vizier gekregen. En reeds de dag na de diploma-uitreiking zat de 17-jarige Griffin als lid van de saxofoonsectie in de band van Lionel Hampton. Met als buurman de wild man of de tenorsaxofoon Arnett Cobb. Als Griffin een half jaar heeft meegedraaid in Hampton Band vol met krachtpatsers en wilde brassen, mag hij in januari 1946 een proeve van bekwaamheid afleggen in het stuk Airmail Special. Voor het ongebruikelijk omvangrijke arrangement waren beide kanten van een 78 toerenplaat nodig. In deel 1 zit de solo van Johnny Griffin. In deel 2 komt Arnett Cobb aan bod, maar we horen ook woeste trompetklanken. De trombonesectie met een uitgeschreven chorus en een vibrafoon solo. Hier is Airmail Special.

En dat was Airmail Special, een succesnummer van Benny Goodman en de gitarist Charlie Christian uit 1941 in een arrangement van Turk van Lake door de big band van Lionel Hampton uit 1946 met een solo door Johnny Griffin en een wat meer uitgebalanceerde solo door Arnett Kapp. Griffin had van jongs af aan nogal wat solistische aspiraties en die kon hij in de big band van Lionel Hampton natuurlijk niet voldoende uiten. En bovendien was het honorarium dat hij bij Hampton opstreek ook niet om over naar huis te schrijven en het iedere avond opnieuw eindeloos uitmelken van Flying Home, Hey Bubba Rebop en Ham's Boogie Woogie droeg ook niet erg bij aan de arbeidsvreugde van dit ambitieuze talent. Nadat hij anderhalf jaar in het hectische circus van de Hampton Band heeft meegedraaid, gaat Griffin begin 1947 aan de slag met de trompetist Joe Morris. Morris is 6 jaar ouder dan Griffin. Hij heeft 4 jaar in de trompetsectie van de Lionel Hampton Band gespeeld en er ook composities en arrangementen voor geschreven. We laten allereerst 3 stukken horen uit 1947. Tamelijk rauwe muziek die nog steeds een beetje de Hampton-sfeer om zich heen heeft hangen, maar die toch ook al is aangestoken door het bebop-virus.

Dat waren drie stukken door het septet van trompetist Joe Morris. Fly, Mr. Fly, Wilma's ID en Out of the Night. En de solisten waren Joe Morris op trompet, Johnny Griffin tenorsax, Wilma's Reeves piano en George Freeman op gitaar. In de volgende twee stukken is evenmin sprake van onversneden bebop. Maar ook in deze tweeslachtige sfeer klaart Johnny Griffin de klus met verven.

Dat waren Low Groovin en The Spider. Tot besluit nog twee stukken door een latere versie van de Joe Morris Band uit 1948... met Matthew Gee, trombone, Elmo Hope, piano, Percy Heath op bas en Philly Joe Jones op drums.

En dat was Wow, een dynamisch bebop-stuk. Een voorbode van de hardhandige rhythm and blues-stijl waarin de Joe Morris Band exclusief zou gaan opereren, maar niet meer met Johnny Griffin in de gelederen. Volgende week in Hardbop Boulevard, Johnny Griffin, deel 2. Straks na 4 uur, Ludeke Strederhead. En om 5 uur, Off the Record, met gast van de maand, pianist Mark van der Roon. We eindigen met Weasel Walk. Een fijne middag nog.

Welkom bij Hardbop Boulevard. En net als vorige week besteedt Hardbop Boulevard vandaag nogmaals aandacht aan de tenorsaxofonist Ralph Moore. Na zijn middelbare school doet hij het buitengewoon goed aan de veeleisende Berklee School of Music in Boston. En hij reist vaak naar New York om zich daar in de kijker te spelen. Zijn eerste werkgever is Horace Silver. En in het quintet van deze altijd super zorgvuldig opererende bandleider heeft Ralph Moore de kneepjes van het hardbop-metier onder de knie gekregen. Een zo mogelijk nog belangrijkere leermeester is John Coltrane geweest. Al heeft Ralph Moore natuurlijk nooit persoonlijk les van hem gehad, want Ralph Moore is pas 10 jaar als Coltrane in de zomer van 67

0: Trompetist Booker Little was in zijn laatste jaren erg productief. Met name in samenwerking met rietblazer Eric Dolphy. Zijn meest geslaagde productie onder eigen naam is de plaat Out Front uit 1961. De trombonist is Julian Priester, de slagwerker is Max Roach. En Booker Little kwam veel te vroeg. Hij zou op de leeftijd van 23 jaar overlijden aan een bloedziekte.
1: Ik ben echt...

Heart Bob Boulevard was vandaag gewijd aan trompetist Booker Little. Dit programma werd samengesteld door Willem van Manen. Tot 4 uur van de CD Outfront, het nummer A New Day.

Boulevard besteden we vandaag nogmaals aandacht aan de bassist Duck Watkins. Voor het fijnproeverslabel Transition mag Duck Watkins al vroeg in zijn carrière, in 1956, een plaat als leider maken met als titel Watkins at Large. Van deze LP is het volgende nummer afkomstig, More of the Same.

Dat was More of the Same. Een compositie van Thad Jones door een sextet met Kenny Burrell gitaar, Duke Jordan piano, Hank Mobley tenor, Donald Byrd trompet, Doug Watkins bas en Art Taylor drums. Het volgende stuk is een ballad van de hand van Duke Jordan, Pannonica. Opgedragen aan barones Pannonica de Koningszwarte, die voor menig bebop-pianist als beschermheilig heeft gefungeerd. De hoofdrol is hier weggelegd voor de trompetist Donald Byrd, die via de Jazz Messengers bevriend is geraakt met Doug Watkins. Luister naar Pannonica.

Dat was Pannonica met een lyrische hoofdrol voor Donald Byrd. Doug Watkins treedt niet graag op de voorgrond. Hij is een echte teamspeler die liever opgaat in het ensemble om daarin met ronkende basnoten een stuwende rol te spelen.

Dat was People Will Say We're in Love door een gelegenheidstrio met Ray Santisi piano, Dick Watkins bass en Jim Citano drums, afkomstig van de LP Birds Blows on Beacon Hill. Net als het album Watkins at Large, meer dan 50 jaar geleden op de markt gebracht door het kleine onafhankelijke label Transition. We besluiten deze uitzending met twee stukken die afkomstig zijn van de allerlaatste opnamesessie waarbij Duck Watkins is betrokken, november 61. Het zegt veel over de enorme reputatie van Watkins dat de bassist en bandleider Charles Mingus deze jeugdige collega voor zijn Oh Yeah project heeft uitgenodigd. En het is tekenend voor de onverschrokkenheid en het zelfvertrouwen van Watkins dat hij positief heeft gereageerd. Want Mingus is berucht vanwege zijn vulkanische temperament en zijn intimiderende uitvallen naar zijn ondergeschikten. Omdat Mingus hier zelf piano speelt, en dat doet hij verrassend goed, min of meer in de trant van Duke Ellington, moest er dus een bassist van buiten worden aangetrokken. In Invisible Lady horen we een lange solo van de trombonist Jimmy Napper met een expressieve braan op zijn toon. En in Wham Bam Thank You Ma'am horen we solo's van Booker Irvin en Ronald Kirk op een obscuur lid van de saxofoonfamilie, de Manzello. Eerst is hier Invisible Lady.

Dat was Invisible Lady. Op 5 februari 1962 is Duke Watkins met zijn auto op weg naar San Francisco voor een ontmoeting in de Jazz Workshop als lid van het quintet van de drummer Philly Joe Jones. In de buurt van het stadje Holbrook in Arizona valt hij achter het stuur in slaap en komt hij frontaal in botsing met een vrachtwagen. Duke Watkins overleeft het ongeluk niet. Hij is 27 jaar geworden en heeft ons een oeuvre nagelaten van zo'n 80 LP's waar de vonken nog steeds van afspatten. Volgende week in Hardball Boulevard de trompetist Blue Mitchell. Dit programma wordt samengesteld door Peter Smits. Tot besluit van deze aflevering van Hardball Boulevard. Wham bam, thank you ma'am.

Dit is de concertzender met Hardbop Boulevard. En in Hardbop Boulevard besteden we vandaag aandacht aan de bassist Duck Watkins. Douglas Watkins wordt geboren in 1934 in Detroit. Op zijn 16e speelt hij in het trio van zijn plaatsgenoot, de pianist Barry Harris, die ruim 4 jaar ouder is dan Duck Watkins. In de zomer van 1954, hij is dan nog maar net 20, waagt Watkins de sprong naar het mekka van de moderne jazz, New York City. En daar krijgt de trompetist Kenny Dorham hem al snel in het vizier. En via Kenny Dorham, die een reputatie heeft als talentenjager, maakt hij kennis met de tenorsaxofonist Hank Mobley, de pianist Horace Silver en de drummer Art Blakey. In november 1954 duikt dit gezelschap de studio in om voor het Blue Note label 4 stukken van Horace Silver op te nemen, die uitkomen op een 25 centimeter LP met als titel Horace Silver Quintet. Een van de 4 composities springt eruit en wordt al snel een hit. Een bluesstuk van 12 maten dat opvalt door een intrigerende tegenstelling tussen de melodische geheimzinnigheid van de compositie en de zelfverzekerde ambachtelijkheid van de muzikanten. Hier is Doodlin'.

Dat was Windmill, een compositie van Kenny Durham. Neergezet in een adembenemend tempo. Solisten waren Kenny Durham, trompet, Clifford Jordan, tenor, Cedar Walton, piano en Albert Heath, drums. Windmill is een van de 8 stukken op de LP. Na het moordende tempo van Windmill is het nu tijd voor een ballad, Lush Life, van Billy Strayhorn. Nadat Clifford Jordan de melodie heeft gespeeld, gebeurt er iets opmerkelijks. De pianist Cedar Walton gaat voor in een walstempo en dat wordt voor de rest van het stuk consequent aangehouden. Hier is Lush Life.

Dat was Lush Life, afkomstig van de LP Spellbound uit 1960. Net als het volgende stuk. Bij het uitwerken van die compositie heeft Clifford Jordan gebruik gemaakt van de speelgoedvibrafoon van zijn dochtertje. Vandaar de titel Toy. Opvallend is de constante en spanningscheppende afwisseling tussen pas op de plaats passages en volle kracht vooruit passages. Hier is Toy.

Dat was Toy, compositie van Clifford Jordan. Dan nu weer een quintetstuk van de LP Starting Time. Het is een funky blues stuk, geschreven door Cedar Walton, die ook de eerste solo voor zijn rekening neemt. Daarna volgen Kenny Dorham en Clifford Jordan. Hier is One Flight Down.

Dat was One Flight Down. We besluiten Hardbop Boulevard nu met een compositie van Charlie Parker, Au Privave. Na de bassolo van Spanky the Brass, die nogal ongewoon helemaal aan het begin zit, krijgen Clifford Jordan en Cedar Walton uitgebreid de kans om te bewijzen dat het met hun solistische uithoudingsvermogen dik in orde is. Hier is Au Privave.

0: En met O Privaaf besloten we deze uitzending, gewijd aan tenorsaxofonist Clifford Jordan. Volgende week in Hardbop Boulevard, Clifford Jordan, aflevering 5. Dit programma wordt samengesteld door Peter Smits.
1: Het laatste half uur van Concert Center Magazine op Radio 6 heet Hardbop Boulevard. Hierin vandaag deel 3 van een serie van 5 programma's gewijd aan de tenorsaxofonist Clifford Jordan. Vandaag laten we 4 stukken horen waarin Jordan de rol van sideman vervult. In de herfst van 1960 maakt Clifford deel uit van het quintet dat onder leiding van de trompetist Lee Morgan een plaat opneemt voor het VJ-label met de intrigerende titel Expubinent. Het woord expubinent is een hoogstpersoonlijke creatie van de jazzcabaretier en woordkunstenaar Babs Gonzales. En het betekent te gek, fantastisch of waanzinnig goed. Lost and Found, wat je zo meteen gaat horen, is een kordate compositie van Clifford Jordan die ook de eerste solo voor zijn rekening neemt. Daarna Lee Morgan en na Lee Morgan horen we Eddie Higgins met een uitgebalanceerde pianosolo. Art Blakey is de drummer en hij speelt hier net zo fel en dominant als in zijn eigen band, de Jazz Messengers. Hier is Lost and Found.

Dat was Lost and Found van Clifford Jordan door een quintet onder leiding van Lee Morgan. Ook als balletblazer beschikt Clifford Jordan over grote kwaliteiten. En dat kunnen we horen in het volgende stuk, The Things We Did Last Summer, dat door Frank Sinatra bekend is geworden. Deze keer vervult Jordan een rol als sideman in een sextet onder leiding van de baritonsaxofonist Sahib Sihab. De alt-saxofonist John Jenkins zet het thema neer en neemt de eerste solo voor zijn rekening. Dan komt de solo van Jordan en daarna de solo van Sahib Sihab. Verder horen we nog Hank Jones op piano, Addison Farmer op bas en Daniel Ritzman op drums. Hier is The Things We Did Last Summer.

Dat was The Things We Did Last Summer. Tijdens het seizoen 1957-1958 is Clifford Jordan lid van het quintet van Horace Silver. Samen met de trompetist Art Farmer vormt hij een indrukwekkende frontline die garant staat voor intelligent opgebouwde solo's. Deze editie van de schier eindeloze reeks Horace Silver Quintetten is maar op één album te beluisteren, Further Explorations. Van deze Blue Note LP laten we twee stukken horen. Eerst The Outlaw van Horace Silver.

Dat was dus de Outlaw. En in Moonrace maakt Corey Silver duidelijk dat hij ook in staat is om soepel vloeiende melodielijnen te schrijven.

En dat was Moon Race. De koppeling van Clifford Jordan en Art Farmer in dit quintet van Horace Silver heeft ertoe geleid dat ze verder in hun carrière vaak met elkaar hebben samengewerkt. Zo is Clifford Jordan voor het laatst op de plaat te horen op Live at Sweet Basil van Art Farmer, opgenomen een jaar voor zijn dood, maart 1993. Volgende week in Hardbop Boulevard aandacht voor Clifford Jordan als bandleider. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits. Tot zover de programma's van Concert Center Magazine op Radio 6. Straks na 4 uur rechtstreeks vanaf het Noordzee Jazz Festival The Beat met Jaap Briene. En om 4 uur op ons eigen webkanaal The Jazz Connection met Lex Lamme. Een fijne middag nog. In Hardbop Boulevard vandaag deel 2 van een reeks van 5 programma's die gewijd zijn aan het begin van de carrière van de tenorsaxofonist Clifford Jordan. Jordan staat in maart 1957 voor het eerst van zijn leven in een opnamestudio. Hij is dan 25 en dat is een betrekkelijk hoge leeftijd voor het platendebuut van een hardbop muzikant. Bovendien wordt hij niet, zoals meestal met nieuwkomers gebeurt, eerst als sideman gepresenteerd, maar het Blue Note label lanceert hem meteen als leider met de quintet LP Blowin' In From Chicago. Op deze plaat doet ook de tenorsaxofonist John Kilmore mee, een studievriend van Clifford Jordan. In Blue Lights, een compositie van G.G. Griss, is de volgorde van de solisten John Kilmore op tenor, Horace Silver piano, Clifford Jordan tenor, Curly Russell bas en Art Blakey drums. Hier is Blue Lights.

Dat was Walk-In. Quincy Jones wordt geboren in 1933 in een achterstandsbuurt in Chicago. Op zijn 10e verhuist de familie Jones naar de havenstad Seattle. En daar wordt Quincy Jones lid van de trompetsectie van de Garfield High School Band. In het voorjaar van 1951 treedt Quincy Jones, nog maar nauwelijks 18 jaar oud, toe tot de trompetsectie van de big band van Lionel Hampton. Hij verkeert daar in het gezelschap van Clifford Brown en Art Farmer. En hij komt al snel tot de conclusie dat hij zich maar beter volledig op het arrangeren en componeren kan storten. En later zijn er nog het dirigeren en produceren bijgekomen. A Sleepin' Bee van componist Harold Arden is gearrangeerd voor een 8-mans bezetting. In de inleiding horen we Billy Taylor, piano en Charles Mingus, bas. En daarna zijn de solisten Phil Woods, alt, Art Farmer, trompet en Charles Mingus.

Sleepin' Bee was dat. En ook in Sermonette, een pakkende compositie van Cannonball Adderley, zet Quincy Jones zijn blazers spaarzaam in. Pas de vierde solist, Gene Quill, krijgt stevig weerwerk via de sterke partijen die Quincy Jones voor hen heeft bedacht. De volgorde van de solisten is Charles Mingus, bas, Art Farmer, trompet, Lucky Thompson, tenor, Milt Jackson, vibrafoon en Gene Quill, alt. Hier is Sermonette.

We besluiten met een compositie van Quincy Jones zelf. Stockholm Sweetman. Na de solo's van Art Farmer en Phil Woods loopt de solo van Hank Jones uit op een lange passage waarin de blazers in wisselende combinaties hun beste beentje moeten voorzetten. Quincy Jones heeft de uitzonderlijk evenwichtige trompetsolo die Clifford Brown in 1953 in dit stuk heeft gespeeld zorgvuldig uitgeschreven en daarna voor de blazerssecties georchestreerd. Clifford Brown kwam om bij een auto-ongeluk in juni 1956. En deze big band versie van Stockholm Sweetman uit september 1956 is een subtiel en geraffineerd eerbetoon aan een buitengewoon veelzijdige en dierbare collega. Je hoort het al op de achtergrond, maar ik zeg nog even, in deze aflevering van vandaag van Hard Bop Boulevard ging het om de LP This Is How I Feel About Jazz van Quincy Jones. Volgende week vieren we de 80ste geboortedag van rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Hard Bop Boulevard wordt samengesteld door Peter Smits en hier is tot slot Stockholm Sweetman.

En tot 4 uur is dit Hardbop Boulevard. En hierin besteden we aandacht aan Benny Green. Een van de weinige bebop-trombonisten die zijn stijl niet voor 100% heeft laten dicteren door J.J. Johnson, die in hoge mate op virtuositeit en harmonisch vernuft was gericht. Benny Green werd geboren in 1923 en heeft kans gezien om in de loop van de jaren 40 een geheel eigen stijl te ontwikkelen. Deze stijl wordt gekenmerkt door een grote mate van zangerigheid, het benutten van elementen die vooral uit de swing en de rhythm en blues afkomstig zijn, en een royale ronde toon. Als Benny zo rond 1953 zelf bandleider wordt, heeft hij er 7 jaar op zitten bij pianist Earl Hines, en heeft hij van 1948 tot 1950 ook nog een paar jaar bij de opzwepende tenorsaxofonist Charlie Ventura gewerkt. Naast het dienstverband bij de eigenzinnige Earl Hines en het werken als bebop-propagandist bij Charlie Ventura, heeft ook het contact met zijn stadgenoot Gene Ammons een grote bijdrage geleverd aan de stijl en het geluid van Benny Green. Zijn glorietijd beleeft Benny Green in de jaren 50. Er komt dan een dozijn LP-titels van hem op de markt en is dan tevens een veelgevraagde gastsolist. Van de 4J-LP The Swingin'est uit 1958 laten we in deze uitzending 4 stukken horen. Allereerst Jim Dog, een compositie van Gene Ammons. En de solisten zijn Gene Ammons tenor, Ned Adderley cornet, Frank Foster tenor, Tommy Flanagan piano, Frank West tenor en Benny Green op trombone. Hier is Jim Dog.

Jim Dog was dat. Verder met A Little Ditty. Dit nummer is geschreven door Frank West. De solisten zijn Ned Adderley, Tommy Flanagan, Benny Green, Gene Ammons, Frank West en Frank Foster. A Little

Mooi opgenomen, vinden we. A Little Ditty was dat. Sermonet, daar gaan we verder mee. Is een compositie van Cannonball Adderley die hierin op subtiele wijze gospel-invloeden heeft verwerkt. In de korte intro horen we eerst de bassist Ed Jones en de drummer Albert Heath. En daarna zitten de trombonist Benny Green en de fluitist Frank Wes, bijgestaan door een niet geïdentificeerde vibrafonist, het uiterst charmante thema neer. Frank Wes op fluit, Benny Green gedempte trombone en Tommy Flanagan piano. Hier is Sermonet.

Het was Sermonet. Tot zover Concertcenter Magazine. Techniek vanmiddag Frank Zwaag. Presentatie Andries Korthuis. De Concertcenter gaat nog even door hier op Radio 6. Straks om 5 uur Off the Record met Hans Dijkstal. Om 6 uur het Paleis van de Weemoed met Jacques Rodenburg. En natuurlijk vanaf 1 uur vannacht de Great American Songbook. Straks om 4 uur de Jazz Connection. En hierin staat pianiste Mary Lou Williams centraal. Dan volgende week in Hardbop Boulevard aandacht voor de LP This Is How I Feel About Jazz van Quincy Jones. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits. We besluiten deze uitzending met een stuk van Frank Foster, Going South, met een wellevende melodieuze solo opent Benny Green de solistenparade, waarin verder nog opdraven Gene Ammons tenor, Ned Adderley cornet, Frank West tenor, Tommy Flanagan piano en Frank Foster tenor. Going South van de LP The Swingerlist uit 1958. Een fijne middag nog.

0: Radio 6. Luister verder.
1: Tot 4 uur is dit Hardbop Boulevard op Radio 6. Vandaag in Hardbop Boulevard aandacht voor de tenorsaxofonist Billy Mitchell. Billy werd geboren in 1926 in Kansas City, Missouri, de belangrijkste en levendigste jazzstad in het zuidwesten van de VS tijdens de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw. Hij groeit echter op in Detroit, eveneens een bruisende jazzstad. In de tweede helft van de jaren 40 heeft Billy Mitchell daar inspirerende speelkameraden. De vibrafonist Milt Jackson, de trompetist Thad Jones en zijn broer de drummer Elvin Jones, de pianist Tommy Flanagan en gitarist Kenny Burrell. In de jaren 50 is hij lid van de saxofoonsectie van twee belangrijke big bands. In het seizoen 56-57 werkt hij bij de band van Dizzy Gillespie, die er door de Amerikaanse regering als een soort goodwill-ambassadeur op uit wordt gestuurd om de anti-Amerikaanse sentimenten in Europa, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika tot bedaren te brengen. Daarna maakt hij van eind 57 tot begin 61 deel uit van de big band van Count Basie. Een periode die samenvalt met bijna alle albums van de Basie Band op het Roulette label. Vanaf 61 is hij vrijwel voortdurend op de solo tour. Hier is You Turned the Tables on Me.

Dat was You Turned the Tables on Me, mooi opgenomen ook. Door een sextet onder leiding van Billy Mitchell. De solisten waren Billy Mitchell tenor, een zeer prille Bobby Hutcherson vibrafoon, Dave Burns trompet en Billy Wallace piano. Het volgende stuk is een robuuste compositie van Billy Mitchell met een intrigerende staccato-inleiding door de combinatie contrabas door Herman Wright, vibrafoon Bobby Hutcherson, drums Otis Fins. Daarna biedt het comfortabele medium tempo Billy Mitchell ruimschoots gelegenheid om een hartstochtelijke met blues doordrenkte tenorsolo neer te zetten. Hier is G&B.

G&B was dat. Ook als balladvertolker staat Billy Mitchell zijn mannetje. Luister maar naar zijn interpretatie van Over the Rainbow, te vinden op het album Dizzy Atmosphere uit 1957. Dat wordt volgespeeld door 7 muzikanten die op dat moment allemaal deel uitmaken van de Dizzy Gillespie Big Band. Hier is Over the Rainbow.

Dat was Over the Rainbow. Net als de eerste twee stukken zijn ook de laatste twee stukken in dit programma afkomstig van de LP This is Billy Mitchell uit 1962. Hij laat zich daarop kennen als een warmbloedige saxofonist die het nodige heeft opgestoken bij Sonny Stitt en Lucky Thompson zonder in klakkeloze navolging te vervallen. Het eerste stuk is een compositie van Dave Burns, Automation. Daar gaan we nu naar luisteren.

Dat was van de LP This is Billy Mitchell uit 1962, Automation. De solisten zijn Dave Burns op trompet, Bobby Hutcherson vibrafoon, Billy Wallace piano en Billy Mitchell tenorsax. En Automation was het één na laatste stuk van deze Hardbop Boulevard, waarin aandacht werd besteed aan de tenorsaxofonist Billy Mitchell. Volgende week in Hardbop Boulevard de trombonist Benny Green. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits. Tot zover Concertzender Magazine. Techniek Jaap Dijker, presentatie Andries Korthuis. Maar de Concertzender gaat nog even door hier op Radio 6. Straks om 5 uur, Off the Record, met hierin gast van de maand Greetje Bijma. Jan Verwijs zei het al, presentatie Hans Dijkstal. Om 6 uur het Paleis van de Weemoed met Sjaak Rodenburg. En natuurlijk vannacht vanaf 1 uur de Great American Songbook. Straks na 5 uur Ludeke Strederhead met Jaap Ludeke. Tot slot nog Saim van Gene Key, uitgevoerd door onder andere Billy Mitchell. Fijne middag nog.

Welkom, dit is de concertzender op Radio 6 met het programma Hard Bop Boulevard. In de herfst van 1957 maakte de overdonderende tenor Eddie Lockjaw Davis korte tijd deel uit van de big band van Count Basie. Hij is een van de stersolisten op de glorieuze LP The Atomic Mr. Basie. Maar eind 57 neemt hij het besluit om weer als zelfstandig solist aan de gang te gaan. Als vervanger van de onnavolgbare branischopper Lockjaw Davis weet Count Basie de superdegelijke vakman Billy Mitchell te strikken. Mitchell heeft behoorlijk wat big band ervaring opgedaan in het explosieve orkest van Dizzy Gillespie, dat meeste werken als World Statesman, Dizzy in Greece en Burke's Works op zijn naam heeft staan. Maar net als bij zijn vorige werkgever vindt de verstrekking van solokansen bij Count Basie slechts mondjesmaat plaats. De allereerste solo van Billy Mitchell als lid van de Basie Band is te horen in Countdown van de componist Neil Hefti. Het gaat om een kortstondige confrontatie tussen Frank Foster en Billy Mitchell.

Dat was een kortstondige confrontatie tussen Frank Foster en Billy Mitchell. En het heette Countdown. Als Billy Mitchell aan het begin van 1961 besluit om samen met de trombonist Earl Grey, een collega uit de Basie-band, een eigen sextet te beginnen, dan heeft hij er iets meer dan 3 jaar op zitten bij Count Basie. Hij heeft meegewerkt aan een stuk of 10 platen op het Roulette-label en daarop heeft hij maar 2 dozijn solo's mogen spelen. Nou, dat is voor iemand met grote solistische capaciteiten wel een beetje frustrerend. Zijn laatste solo in dienst van Count Basie speelt hij in december 1960... in een compositie van Frank Foster, Brotherly Shove. In dit stuk moet Billy Mitchell het zelfs opnemen tegen 2 tenoren, Frank Wes en Frank Foster. Qua stijl zitten deze 3 tenoren dicht in elkaars buurt. Maar als je goed luistert, dan kun je horen op welk moment de ene tenor het estafettestokje doorgeeft aan de andere. Eerst wisselen ze elkaar af in 2 blokjes van 16 maten... en daarna zitten ze elkaar achter de vodden in blokjes van 4 maten. De volgorde is telkens Frank Wes, Billy Mitchell en Frank Foster. Hier is Brotherly Shove.

Je hoorde Frank West, Billy Mitchell en Frank Foster in Brotherly Show. Billy Mitchell werd geboren in 1926 in Kansas City, Missouri. En toen Benny Gardner in opdracht van Count Basie zijn Kansas City Suite componeerde, kreeg Billy Mitchell de kans om in Miss Missouri te laten horen waar hij vandaan komt. Verder hoor je nog solorollen van Count Basie, piano, Eddie Jones, bas en L.G. Trombone. Hier is Miss Missouri.

Dat was Miss Missouri, gespeeld door Billy Mitchell, tenorsaxofoon, Count Basie, piano, Eddie Jones, bas en Earl Grey, trombone. Op de LP Motor City Scene uit 1959, door een sextet onder leiding van trompetist Ted Jones, is ook Billy Mitchell van de partij. In No Refill, een compositie van Ted Jones, hoor je solo's van Ted Jones, cornet, die aanvankelijk verwikkeld is in een duet met bassist Paul Chambers, Billy Mitchell tenor en Tommy Flanagan piano.

Dat was No Refill, een compositie van Thad Jones. En van diezelfde LP, Motor City Scene. En die naam is zo gekozen omdat 4 van de 6 muzikanten bijzondere banden hebben met Detroit. Laten we tenslotte het stuk Like Old Times horen. Als solist hoor je achtereenvolgens Billy Mitchell tenor, Tommy Flanagan piano, Al Gray trombone, Paul Chambers bas, Thad Jones cornet en de drummer is Elvin Jones. Als laatste is hier Like Old Times, een compositie van Thad Jones. Volgende week in Hardbop Boulevard saxofonist Billy Mitchell in de rol als bandleider. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits.

En het is 3:30. Tijd voor Hardbop Boulevard, aflevering 25. De pianist Jack Wilson. In oktober 2007 overleed die pianist Jack Wilson, 71 jaar oud, in het provinciestadje Northport, Long Island. Hij werd in 1936 geboren in Chicago, maar het grootste deel van zijn carrière heeft zich aan de West Coast afgespeeld. In 1957 maakt Jack Wilson als lid van de band van tenorsaxofonist Eddie Chambly in Chicago zijn LP-debuut. Hij is dan ternauwernood 21. In Whisper Not, een compositie van Benny Golson, zijn de solisten Johnny Coles trompet, Eddie Chambly tenor, Julian Priester trombone en Jack Wilson, die zijn solo op een wel heel ingenieuze manier laat overgaan in het afsluitende collectief. Hier is Whisper Not.

Whisper Not was dat. In Flat Beer, een stuk van Eddie Chambly, zijn de solisten Eddie Chambly zelf, tenor Julian Priester, trombone en Jack Wilson, die niet alleen een puntige solo speelt, maar ook een opvallend mooie rol vervult als begeleider.

Flat Beer was dat. Voordat Jack Wilson in 1962 in Los Angeles terechtkomt, maakt Dinah Washington een paar seizoenen gebruik van hem als begeleider. Onder meer te horen op de LP's Dinah Sings Fats Waller en Dinah Sings Bessie Smith. In dienst van alt-saxofonist Earl Endurtse is hij in 1962 betrokken bij de nog altijd imponerende LP Out of Sight. En van die legendarische LP nu twee stukken, Benign en Freeway.

Freeway was dat. En voor de LP Katanga componeert Jack Wilson een eerbetoon aan saxofonist Curtis Amiable. De solo's zijn van Ray Crawford, gitaar, Dupree Bolton, trompet, Victor Gaskin, bas en Jack Wilson. En Wilson maakt ook hier weer vooral gebruik van het middenregister.

Amiable was dat. In de eerste helft van de jaren 60 trekken Jack Wilson en Roy Ayers veel met elkaar op. De vibrafonist zou zich al snel als een gewiekste populist ontpoppen en met Running Away en Everybody Loves the Sunshine enorme successen behalen bij het uitgaanspubliek. Maar op zijn eerste LP, West Coast Vibes, is hij nog een onversneden hardbop muzikant. Jack Wilson is ook weer van de partij. Je hoort tot besluit Donna Lee van Charlie Parker en Well You Needn't van Thelonious Monk.

0: Dat waren tot slot Donna Lee en Well, You Needn't. Hardbop Boulevard was gewijd aan het begin van de carrière van pianist Jack Wilson. Volgende week tenorsaxofonist Billy Mitchell. Samenstelling Peter Smits.
1: En het komende half uur hebben we gereserveerd voor Hardbop Boulevard. En daarin besteden we vandaag aandacht aan drummer Art Taylor. Hij is 2 keer te horen als leider van zijn eigen band en 2 keer als sideman in de band van Thelonious Monk. De composities zijn alle 4 geschreven door Monk. In New York, New York, een meesterwerk van George Russell uit 1959, beweert de zanger John Hendricks dat de hoofdstad van de jazz weliswaar een enorme wereldstad is, maar dat de stad vooral bevolkt wordt door import-New Yorkers. En dat je eerder een naald in een hooiberg zult vinden dan inwoners van New York die ook echt in die stad geboren zijn. De drummer Art Taylor is in ieder geval wel in New York geboren. En dat geldt ook voor verrassend veel collega's van hem. Kennelijk gedijen vooral drummers in het lawaaierige, hectische klimaat van een stad als New York. Overigens is Thelonious Monk weer een typisch voorbeeld van een import New Yorker. Hij is geboren in het stadje Rocky Mount in North Carolina in 1917. En op zijn 4e is hij in New York terechtgekomen. En daar begon hij in 1940 zijn carrière als onvermoeibaar experimenterende pianist in de Harlemse jazzclub Minton's Playhouse, om daar in 1976 te eindigen met een onzeker mechanisch optreden in het Newport Jazz Festival. Toen hij in 1982 op 64-jarige leeftijd overleed, had hij de piano al jaren niet meer aangeraakt. Maar in 1959 zijn de creatieve vermogens van Monk nog in topvorm. Luister maar naar de wereldpremière van Played Twice. Yeah,

Dit is Radio 6 met Hardbop Boulevard van de Concertzender. En je hoorde Modal Mood en Clear the Decks, afkomstig van de LP Dexter Calling. En dat is de tweede titel uit een serie Blue Note platen waarmee tenorsaxofonist Dexter Gordon zijn terugkeer in de jazzwereld luister heeft bijgezet. Een paar weken na het vastleggen van Dexter Calling reisde Kenny Drew in de zomer van 1961 naar Parijs om van daaruit zijn geluk in Europa te beproeven. Uiteindelijk werd in januari 1964 Kopenhagen zijn definitieve woonplaats en daar is hij in augustus 1993 ook overleden, 64 jaar oud. Op de LP Whistle Stop van trompetist Kenny Dorham heerst een opgewekte en vaak zelfs uitbundige stemming die voor een groot deel wordt veroorzaakt door de energieke en uitdagende ritmesectie. Philly Twist is een energiek bluesnummertje dat Kenny Dorham heeft opgedragen aan Philly Joe Jones, die wonderlijk genoeg maar een kort solomoment krijgt toebedeeld. Hier is Philly Twist.

Philly Twist was dat. Een van de populairste albums van saxofonist John Coltrane is Blue Train uit 1957. Een onmisbare bijdrage aan het succes van deze plaat wordt geleverd door de stuwende, uitdagende ritmesectie die weer bestaat uit Kenny Drew, Paul Chambers en Philly Joe Jones. De opname vond plaats midden in een langdurig engagement dat Coltrane aan de New Yorkse jazzclub The Five Spot bond als lid van het kwartet van Thelonious Monk. Omdat de Blue Note label bereid was om te betalen voor de repetities, klinkt het gelegenheidssextet behoorlijk ingespeeld. En bovendien hadden Coltrane, Chambers en Jones al een paar jaar ervaring met elkaar opgedaan in de band van Miles Davis. Het titelstuk is een kort, grimmig bluesriffje, geschreven door John Coltrane. En zoals het een echte leider betaamt, is de eerste solo voor hem een ontboezeming met een snijdende toon, waarin tegelijkertijd veel bitterzoet mededogen doorklinkt. En alleen al om deze lange, majestueuze solo is de plaat zijn geld dubbel en dwars waard. En dan is drummer Philly Joe Jones ook nog eens ongelooflijk op dreef. We laten het dadelijk allemaal horen. Maar eerst wil ik even vertellen wat je volgende week in Hardbop Boulevard kunt verwachten. Drummer Art Taylor met composities van Thelonious Monk. Samenstelling Peter Smits. En hier is het laatste nummer van vandaag, Blue Train.

Tijd voor Hardbop Boulevard. Aflevering 21, de Tough Piano Trio. Kenny Drew, Paul Chambers en Philly Joe Jones. Vandaag besteden we in Hardbop Boulevard aandacht aan dat trio. De stukken die we laten horen zijn alle vijf stukken dus, afkomstig van de Riverside LP, de Kenny Drew Trio uit 1956. De combinatie Drew, Chambers en Jones is een van de meest swingende en inspirerende pianotrio's die de hardbop heeft voortgebracht. En toch is dat trio maar op vijf LP's te horen. In het voorjaar van 1955 treden Paul Chambers en Philly Joe Jones in dienst bij Miles Davis. En die ziet in Red Garland zijn ideale pianist. En die pianist uit Dallas heeft een lichter touché en laat meer lucht en meer ruimte in zijn spel dan de manhaftige, doelgerichte Kenny Drew. Miles Davis mag dan uitgesproken opvattingen hebben over de rol van de pianist. Zijn werknemers zijn er in ieder geval niet eenkennig door geworden. De stokenbrandkwaliteiten van Paul Chambers en Philly Joe Jones komen in het gezelschap van Kenny Drew, een doortastende, heftig swingende hardbopper, uitstekend tot hun recht. Luister maar eens naar hun robuuste aanpak van twee standards. Caravan, geschreven door Juan Tizol in 1936, toen hij trombonist was in het orkest van Duke Ellington. En Come Rain or Come Shine, een compositie van Harold Arlen uit 1946.

Come Rain or Come Shine was dat. En daarvoor hoorde je Caravan. De pianist Kenny Drew is in New York geboren. En dat geldt ook voor verrassend veel collega's van hem. Herbie Nichols, Duke Jordan, Elmo Hope, Bud Powell, Randy Weston, Moll Waldron, Walter Bishop en Freddie Redd bijvoorbeeld. En net als Kenny Drew zijn deze pianisten allemaal geboren in de jaren 20. En ook net als Drew hebben deze generatiegenoten stuk voor stuk een heel herkenbare eigen pianostijl ontwikkeld. En daardoor kon New York ook in de tweede helft van de 20e eeuw een bloeiende jazzpianostad blijven. Net als in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw met onder meer Fats Waller. Hoewel er tussen 1953 en 1960 10 platen van Kenny Drew in Amerika uitkomen, besluit hij in 1961 om zijn geluk in Europa te gaan beproeven. Via Parijs komt hij al snel in Kopenhagen terecht en daar overlijdt hij in 1993, vlak voor zijn 65e verjaardag. Van die robuuste, zelfverzekerde LP, de Kenny Drew Trio, laten we nu nog 3 stukken horen. Weirdo, een compositie van Kenny Drew. It's Only a Paper Moon, dat is een standaard van Harold Arlen. En Blues voor Nika, ook van de hand van Kenny Drew.

0: Je luistert naar Blues voor Nika door het Kenny Drew Trio. Volgende week in Hardbop Boulevard het Kenny Drew Trio als de gedroomde ritmesectie. Hardbop Boulevard wordt samengesteld door Peter Smits.
1: Radio 6.

Dat was Awful Mean, een compositie van Paul Chambers, gespeeld door een gelegenheidskwartet onder leiding van diezelfde Paul Chambers op bas, met verder nog Cannonball Adderley op altsax, Wynton Kelly op piano en Philly Joe Jones op drums. In het begin van 1955 is Miles Davis intensief op talentenjacht. Hij haast op muzici die de gedragsregels van de bebopwereld een beetje vrijpostig durven te interpreteren, en ze moeten ook over veel solistische potentie beschikken. Want als geen ander is Miles Davis zich bewust van de grote mogelijkheden van het zojuist aangebroken LP-tijdperk. Veel meer vrijheid om de stukken van grote spanningsbogen te voorzien en tevens veel meer ruimte voor de solisten. Eind april 1955 heeft Miles Davis zijn nieuwe groep rond. Sonny Rollins, tenor sax, Red Garland op piano, Paul Chambers op bas, Philly Joe Jones op drums. Maar die Sonny Rollins zit niet lekker in zijn vel. En in september 1955 stapt hij alweer op. Via een tip van Philly Joe Jones wordt de volstrekt onbekende John Coltrane zijn opvolger. Na de feitelijke lancering van het nieuwe vaste quintet van Miles Davis duurt het bijna een jaar voordat het prestige label begin 1956 de eerste plaat op de markt brengt. Maar via radio- en televisieuitzendingen, het Newport Jazz Festival en langdurige verbintenissen met jazzclubs in steden als Philadelphia, Baltimore, New York, Chicago, Los Angeles en San Francisco en uitzinnige recensies is het quintet al geruime tijd een nationale sensatie. Dankzij de lange solo's die Miles Davis zijn werknemers gunt en de algehele euforie die het quintet omgeeft, ontstaat al snel de indruk dat we hier te maken hebben met een all-star band. Tal van jazzlabels openen dan ook al snel de jacht op de afzonderlijke leden van het quintet. De Benjamin van de band, Paul Chambers, die zo'n 10 jaar jonger is dan zijn collega's, heeft begin 1956 als eerste een contract te pakken. Na 4 sfeervolle, zeer goed ontvangen LP's voor het gedegen Blue Note label gemaakt te hebben, gaat Paul Chambers in 1959 met het rommelige VJ label in zee. Tijd voor een sfeervol, iets wat ravelig stuk in medium tempo, met aan het eind een geplukte bassolo. Hier is Shades of Blue.

Je hoorde John Coltrane en Paul Chambers in Time Was. Eind december 1957 overlijdt in New York op 31-jarige leeftijd de alt-saxofonist Ernie Henry. De onverwachte dood van dit bescheiden, maar tegelijkertijd buitengewoon ontwapenend talent zet de componist Fred Lacy uit Philadelphia aan tot het componeren van Theme for Ernie. Nog geen twee maanden later, in februari 1958, maakt John Coltrane als eerste een plaatopname van deze hartbrekende ballad. En deze is te vinden op zijn prestige LP Soul Train. In deze periode baart Coltrane veel opzien met zijn ziedende sheets of sound, zoals de criticus Ira Gittler ze heeft genoemd. Furioze solo's, vol razendsnel gespeelde noten die worden doorspekt met rauwe misthoorngeluiden uit het laagste register en schrille kreten uit het hoogste register van de tenorsax. Maar dezelfde Coltrane die zijn toehoorders met een sheet of sound solo op de kast heeft gejaagd, weet daarna iedereen weer tot tranen te roeren door de manier waarop hij een

wel het kan vertolken. Omdat Coltrane de melodie altijd veel respect betoont en over een katachtige souplesse beschikt, groeit hij in deze periode uit tot een van de indrukwekkendste balladvertolkers van de hardbop. Luister nu naar Theme for Ernie.

Na Theme for Ernie, nu in Hardbop Boulevard, Bass Blues. In Bass Blues, te vinden op de LP Traneying In, wil John Coltrane de kwaliteiten van Paul Chambers aan de orde stellen. En die grijpt deze kans met beide handen aan. Allereerst mag hij samen met Coltrane het iets wat schetsmatige thema neerzetten, en verderop krijgt hij ruimte voor een lange, gestreken bas-solo. Maar de muziek in Bass Blues krijgt toch vooral vleugels door de vette, soepel rollende baslijnen die Paul Chambers in zijn rol van begeleider speelt. Ook drummer Art Taylor is hier enorm op dreef. Hier is Bass Blues.

Na deze prachtige bass blues sluiten we af met een stuk in een stevig medium tempo. You Say You Care. In dit stuk wordt na de heftige solo van Coltrane een veel ingetogener piano solo van Red Garland. En daarna van Paul Chambers een zeer bijzondere pizzicato solo ten gehoor gebracht. Geniet van You Say You Care.

En met You Say You Care eindigen we een programma dat was gewijd aan de indrukwekkende muziek van John Coltrane en Paul Chambers. Wat ik tot slot nog even wil zeggen is dat volgende week in Hardbop Boulevard bassist Paul Chambers en alt-saxofonist Cannonball Adderley centraal staan. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits. Mijn naam is Herbert Jansen en de techniek werd vanmiddag verzorgd door Jaap Dijker en Frank Zwaag.

0: Radio 6. Luister verder.
1: Tijd voor Hardball Boulevard. Het is 3:30 hier op Radio 6. En in deze aflevering van Hardball Boulevard laten we het vroege werk horen van de bassist Paul Chambers, die geboren is in 1935, en de drummer Philly Joe Jones, geboren in 1923. Om te beginnen een stuk dat in 1955 is opgenomen, maar dat pas in 2000 boven water is gekomen. Een compositie die klinkt als een klaroenstoot, met hoofdrollen voor saxofonist John Coltrane en Philly Joe Jones. Luister naar het Miles Davis Quintet met Two Bass Hit.

Dat was Two Bass Hit. Deze compositie heeft John Lewis in 1947 voor de big band van Dizzy Gillespie geschreven. En toen waren er hoofdrollen voor de bassist Ray Brown en de trompetist Dizzy Gillespie dus. Maar in de versie van het Miles Davis Quintet die je zojuist hoorde, is die rolverdeling helemaal anders. Want in plaats van een trompetsolo hoor je een saxofoonsolo. Miles Davis heeft er kennelijk helemaal geen zin in om met terugwerkende krachten confrontatie met de solo van Dizzy Gillespie aan te gaan. En hij neemt hier genoegen met een dienende ensemblerol. Maar wat nog veel frappanter is, Miles Davis heeft de dragende rol van de bassist overgedaan aan de drummer, terwijl Two Bass Hit toch echt was opgezet als een pronkstuk voor onverschrokken bassisten. Dankzij de tegendraadse aanpak van Miles Davis moet zijn bassist, Paul Chambers, zich uitgerekend in Two Bass Hit nog koest houden. Maar hij zou al snel uitgroeien tot een van de meest gevraagde bassisten van het hardbop-tijdperk. De eerste twee maanden van 1956 overwintert het Miles Davis Quintet aan de West Coast. Voordat ze weer teruggaan naar New York, nodigt het kleine in Los Angeles gevestigde Jazz West label Paul Chambers uit om een LP te maken. Hij haalt er twee collega's bij uit het quintet van Miles Davis. John Coltrane en Philly Joe Jones. En aan de vleugel zit de geboren en getogen New Yorker Kenny Drew, die tijdelijk in Los Angeles woont. De titel van de plaat is Chambers Music en als een soort groepsnaam staat er ook nog A Jazz Delegation from the East op de hoes afgedrukt. Voor een gaaf exemplaar trouwens geven verzamelaars tegenwoordig grif $600

Dat was Stablemates. En het volgende stuk is van Kenny Drew. Na een beetje statische Coltrane-solo en een soepele funky solo door Kenny Drew mag de uitbundige Philly Joe Jones ook nog even stevig uitpakken. Hier is Eastbound.

Dat was Eastbound. En tot slot nu Trains Blues. Een compositie van John Coltrane. En de noten in de solo van Paul Chambers vallen weer prachtig op hun plaats. En Kenny Drew komt ook weer sterk uit de hoek. Volgende week in Hard Bop Boulevard. Paul Chambers en saxofonist John Coltrane. Dit programma werd samengesteld door Peter Smits. En je hoort het al, hier is Train.